leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: maar waaien, laat maar vriezen. Bouts Petroleumproducten levert behagelijke warmte. Bouts 011 22 69 01.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemorgen. Geniet van je dag, Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: Het Limburgs parket onderzoekt mogelijke financiële onregelmatigheden bij het Belgisch Kinderkankersteunfonds uit Sint-Truiden. Critici en ex-vrijwilligers klagen al langer over een gebrek aan transparantie en agressieve fondsenwerving bij de VZW. Ook de gelijkenis met de naam van de VZW Kinderkankerfonds ligt onder vuur, omdat die volgens hen voor verwarring zorgt. Oprichter Patrick Hubot kreeg eerder al een bestuurdersverbod opgelegd wegens fiscale problemen, maar ontkent alle beschuldigingen. Volgens het steunfonds zelf is er niets te verbergen en wil de organisatie net open en transparant werken. Nog voor de centrumvernieuwing van As volledig klaar is, duiken er al problemen op met losliggende en beschadigde klinkers in de Dorpstraat. Oppositieraadslid Jan Baten waarschuwt voor mogelijke hinderen en onveilige situaties, vooral voor fietsers. Volgens burgemeester Tom Seurs gaat het om een tijdelijke afwerkingsfase en worden de nodige correcties binnenkort al uitgevoerd. De werken aan het vernieuwde centrum moeten nog voor het bouwverlof afgerond zijn. Vandaag vrij zonnig en zomerse temperaturen. Het wordt 27 graden. Donderdag veel zon en maxima rond de 30 graden.

0: Bouts Petroleumproducten. Kijk op boutsnv.be voor de formule die het beste bij jou past.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: De lijn schrapt volgend schooljaar meer dan 200 buslijnen voor het leerlingenvervoer naar het buitengewoon onderwijs. Dat schrijft het laatste nieuws. De lijn bevestigt dat, maar niet hoeveel lijnen. Ze belooft wel dat iedereen met een bus op school zal raken, mogelijk met langere ritten dan nu. De lijn moet besparen omdat Vlaams minister Annie de Ridder wil dat de vervoersmaatschappij zich volgend schooljaar houdt aan het budget van 139 miljoen euro. De VS en de andere G7-landen willen de druk op Rusland opvoeren met strengere sancties voor de olie- en gassector. Dat hebben ze afgesproken op de G7-top in Frankrijk. Oekraïne krijgt tegelijk ook lange afstandswapens en luchtafweer geleverd. De situatie nu is anders dan 6 maanden geleden, zegt de Franse president Macron. En Oekraïne houdt stand na een lange harde winter.
1: L'Ukraine résiste beaucoup mieux qu'attendu. Elle résiste avec courage. Elle résiste après un hiver si difficile. Après des attaques contre les populations civiles, contre ces derniers jours des lieux de culte.
0: De Oekraïnse president Zelensky was gisteren ook te gast op de G7-top om steun te vragen. In Oekraïne zijn 2 piloten omgekomen nadat een Oekraïns gevechtsvliegtuig is neergestort. Dat gebeurde in het westen van het land. Het is nog onduidelijk hoe het ongeval is kunnen gebeuren. De Iraanse president Masoud Pezeshkian noemt het akkoord met de VS een diplomatieke overwinning voor zijn land. Hij hoopt dat het deal zijn land er weer economisch bovenop helpt. Na het ondertekenen van de deal mag Iran meteen weer olie verkopen, schrijft de Wall Street Journal. Tegelijk dreigt het Iraanse leger met een harde reactie na nieuwe Israëlische aanvallen op Libanon. Daarbij kwamen 4 mensen om. Argentinië heeft zijn eerste wedstrijd op het WK voetbal gewonnen, 3-0 tegen Algerije. Lionel Messi scoorde alle doelpunten en is nu topschutter aller tijden op het WK. Eerder vannacht won Noorwegen van Irak met 1-4 en Frankrijk klopte Senegal met 3-1, maar kon pas in de tweede helft echt overtuigen. We zijn vertrokken voor een zomerse periode met vandaag geregeld zon en een graad of 26. Morgen en vrijdag zelfs tropisch met maxima boven 30 graden. Vooral vrijdag kan het 's avonds wel stevig onweren.

zorgt dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Kreins Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Kreins Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op kreins-carproducts.be. Want bij Kreins, daar kom je niet toevallig.

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.

is het Regio Radio Nieuws. De stedelijke basisschool van Coersel krijgt een volledige nieuwbouw van ruim 12 miljoen euro. De huidige schoolgebouwen uit de jaren 50 zijn verouderd en maken plaats voor een moderne en energiezuinige campus. De kosten worden over 30 jaar gespreid, waarbij Vlaanderen het grootste deel van de investering draagt. De werken beginnen in 2028 en de nieuwe school moet ook ruimte bieden aan verenigingen en buurtactiviteiten. Op het circuit Zolderen is maandagochtend een Nederlandse motorrijder van 52 om het leven gekomen tijdens een vrije oefensessie. De man miste een bocht en botste zwaar tegen de bandenmuur. Het medisch team van het circuit was snel ter plaatse en probeerde het slachtoffer langdurig te reanimeren, maar zonder succes. Volgens circuit Zolder reed de motorrijder niet roekeloos en was de oefendag bedoeld om veilig te trainen. De politie kwam ter plaatse voor de nodige vaststellingen. Vandaag vrij zonnig en zomerse temperaturen. Het wordt 27 graden. Donderdag veel zon en maxima rond de 30 graden.

Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loret Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loret Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

0: Hey, dankjewel bij Bouts. De Q8-kwaliteit vind je in Borgloon, Maaseik, Bree, Genk, Heusden, Zolder, Zonhoven en aan de scheepvaartkaai in Hasselt. Bouts, ook met bedrijfskaart. Bouts Petroleumproducten, loopt altijd gesmeerd.
1: Jouw leukste evergreens, wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+, in Midden-Limburg op 107.2 en in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: die van de oorlog een ernstig risico. De Turkse minister zegt dat hij aanvallen op burgers afkeurt en dat onderhandelingen zo snel mogelijk weer moeten beginnen. Zuid-Korea verkleint de bufferzone aan de grens met Noord-Korea. Daarmee kan het publiek dichter bij de grens komen. De controlezone ligt 10 kilometer van de grens en wordt sinds 1953 streng bewaakt. Landbouwers moeten door de nieuwe maatregel ook makkelijker vliegvergunningen kunnen krijgen voor hun landbouwdrones. De huidige president van Zuid-Korea wil de spanningen met het noorden verminderen. Hij heeft aan president Trump gevraagd om te helpen bij een vreedzame oplossing met Noord-Korea. Oostenrijk heeft op het WK met 3-1 gewonnen van Jordanië. In dezelfde groep won eerder Argentinië met 3-0 van Algerije, dankzij Messi. Op 22 juni speelt Oostenrijk tegen Argentinië in Arlington. Jordanië treft dan Algerije in Santa Clara. Veel wolken vandaag, maar het is droog en tot 24 graden warm. Morgen volop zon en temperaturen tot zo'n 31 graden. Vrijdag kans op onweer en daarna opnieuw zon. Dan kan het tot 35 graden worden.
1: Espresso. Goedemorgen. Koffiekletsen met Ludo Wijnen.

0: Goedemorgen allemaal, welkom alweer bij Espresso. En normaal gesproken had u mij gisteren al opnieuw gehoord hier in het programma, maar een laadtijdig vliegtuig heeft, als het spreekwoordelijk gezegde zegt, roet in het eten gestrooid. Vandaar dat wij te laat waren voor ons programma van gisteren. Maar ja, vandaag zijn we er dus wel.
1: Espresso. Met de Ludowijn.
0: Ik heb trouwens gehoord dat u de afgelopen 14 dagen wel leuke muziek op de radio gehad heeft, maar qua weer dat het niet al te veel soeps geweest is hier. Maar ja, ik kan dan alleen maar vaststellen dat ik de juiste periode gekozen heb om op vakantie te gaan. En over de muziek gesproken, die hebben wij vandaag ook weer in ruime mate voor u meegebracht. Onder andere van de Doobie Brothers, van Lisa Delbo uit ons eigen Limburg en van Frankie Valli en de Four Seasons. Walk

Parole, parole, parole. Zo klinkt het in het Frans. En die woorden van Nicole en Hugo, dat was de Nederlandstalige uitvoering. En normaal gesproken vraagt u dan, als u op vakantie geweest bent, waar ben je nou wel geweest? Maar vermits u geen vragen kunt stellen hier op de radio, zal ik u spontaan antwoorden. Ik ben rijles gaan volgen in Sicilië. Man, man, man. Wat een rijstijl hebben ze daar. Ik had gehoord dat het erg was, maar dat het zo erg was, dat had ik echt niet gedacht. Mensen die er ooit geweest zijn en met de auto gereden hebben, die zullen waarschijnlijk wel weten waarover ik het heb. En als je dat nog nooit meegemaakt heeft, dan moet je dat absoluut eens een keer gaan doen. Maar ik geef je één goede raad, sluit een goede verzekering af. Alvast daar. Goed, tot zover het verlof. Nu tijd terug voor de muziek. 10cc komt eraan met The Wall Street Shuffle.

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht. Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044 of kijk op

Heeft u de stem herkend? Dat was Lisa Delbo, onze eigen Limburgse Lisa Delbo, met haar uitvoering van Marianne Rosenbergs Ich bin wie du. Het is woensdag, dus straks om iets over 9:30 komt Mark weer langs met zijn Espresso, de brilotheek van Espresso. En ik heb ergens gelezen dat hij mij vandaag een kopje koffie zou serveren. Ik dacht, ik ben benieuwd of Mark met de koffiezet onder de arm de studio binnenkomt. En inderdaad, hij heeft woord gehouden. Straks een kopje koffie, maar dan wel in een hele andere versie in de brilotheek van de Mark.

0: Dat waren er weer drie op een rij. Met als laatste plaats Suzy Quatro en She's in Love with You. Daarvoor Jou Dassin et Si tu t'appelles Mélancolique. En The Times mochten beginnen met Mrs. Grace. Iets over 9:30. Het is woensdagochtend. Dat betekent tijd voor de Brilotheek met Mark Brilouet.
1: De Brilotheek. Een rondleiding door de jeugdjaren van de pop. Met Mark Brilouet.
2: Er is niet zo plezant dan in je leven mensen een plezier doen. Jij doet dat waarschijnlijk ook vaak. Ik doe dat ook graag. Maar hoe kan ik dat nu in espresso? Wel, ik kan Ludo een plezier doen door bijvoorbeeld voor hem een kopje koffie te zetten. Ik ben daar niet zo'n krak in als hij. Want je weet het, ik ben niet zo'n grote koffieliefhebber. Maar toch. Maar ik kan Ludo ook een plezier doen met een liedje. Soms dan belt hij me, of dan stuurt hij me een mailtje of een sms'je, en dan vraagt hij of hij dat of dat of dat liedje kan krijgen om te draaien in zijn programma. Nu, vandaag ga ik hem verrassen, want dit heeft hij me niet gevraagd, integendeel, maar ik weet wel dat hij houdt van een liedje dat heel goed past hier in dit programma, en dat is Eén kopje koffie van de Nederlandse groep VOF De Kunst. Die jongens heb ik een paar keer te gast gehad in een van mijn programma's. Plezante jongens waren dat. Die we vooral kennen van de song Suzanne. Maar daarnaast ook, en dat werd hun tweede meest succesvolle plaat, Eén kopje koffie. En geef toe, welk liedje past er beter in dit programma dan die song? Nu, dat liedje is niet origineel. Dat kopje koffie. De tekst van het nummer werd geschreven door de cabaretier Erik van Muiswinkel. En dat liedje begint op een ironische wijze door koffie te vergelijken met een soort drug. Het pure spul, maar dan zonder suiker. Maar dat heeft geen consequenties, want het is een nette verslaving, zo wordt er gezongen. Nu, wat velen niet weten is dat dat liedje origineel afkomstig is uit Brazilië. Jawel, daar heet het Verde Amarelo. En verde is groen en amarelo betekent geel. En eigenlijk staan die twee kleuren voor de Braziliaanse vlag. En dat liedje werd ginder in Brazilië een grote hit voor Roberto Carlos. En dan moet ik eerlijk toegeven, ik ben een geweldige fan van die man al jarenlang. Ik heb zo goed als al zijn platen. En als je kan nagaan dat die man, ik denk al een 4 decennia lang in Brazilië zo wat de plak voert, de vocalen, dan weet je wel hoeveel plaatjes er thuis van die man staan. Maar goed, daar gaat het nou niet om. Ik ga Ludo verrassen. Niet met dat kopje koffie van VOF De Kunst, maar wel het originele. Vind je het goed? Oké, hier gaan we.

Het was over Ray Charles en I Can't Stop Loving You. En daarvoor de Brilotheek met Mark. En meteen weet u waar VOF de kunst de mosterd vandaan haalde. Of moeten wij zeggen in dit geval de koffie vandaan haalde. Wat er allemaal beloofd, eentje van de Doobie Brothers. En hier zijn ze met What a Fool Believes.

Monsieur Samuel Vuilt zong hem origineel in het Frans. Ik heb het over Gilbert Bécaud, maar ook deze versie van Freddy Bierce, ook in Frans trouwens, die mocht er zeker en vast wel wezen. L'important, c'est la rose. En voor we het programma afsluiten, eerst nog even langslopen bij de Classic Illustration.

The Classic Illustration en Darling, I Love You. En we gaan helemaal chill, zoals dat tegenwoordig heet. Chill, wat een woord. We gaan dus chill naar 10 uur toe met deze echt rustige plaat van Skip & Flip. En als je het woord chill niet begrijpt, dan begrijp je het na deze plaat wel, heb ik de indruk. Maak er nog een hele leuke dag van vandaag. Morgen zijn we terug met alweer een espresso om 9 uur. En ik laat je dus, zoals gezegd, met een stukje kersentaart.

0: maar waaien, laat maar vriezen. Bouts Petroleumproducten levert behagelijke warmte. Bouts 011 22 69 01.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In Schaarbeek heeft gisteravond een brand gewoed in een appartementsgebouw. Verschillende bewoners werden geëvacueerd, maar niemand raakte gewond. Ook het tramverkeer werd deels stilgelegd door de brand. Volgens de brandweer lag de oorzaak bij een elektrische step. Het getroffen appartement is onbewoonbaar. De Turkse buitenlandminister Fidan is in Moskou bij de Russische president Poetin. Turkije heeft goede relaties met Rusland en het Westen. Het land wil daarom bemiddelen tussen Oekraïne en Rusland. De Turkse minister vindt het belangrijk dat beide partijen snel weer met elkaar aan tafel gaan zitten. Hij vindt de recente escalatie van de oorlog een ernstig risico.

0: Op 22 juni speelt Oostenrijk tegen Argentinië in Arlington. Jordanië treft dan Algerije in Santa Clara. Veel wolken vandaag, maar het is droog en tot 24 graden warm. Morgen volop zon en temperaturen tot zo'n 31 graden. Vrijdag kans op onweer en daarna opnieuw zon, dan kan het tot 35 graden worden.
1: Lunchbox. De weetjestrommel van Geert de Knut.

Manja Mana in de Fuse Nuts en de sound voor de Muppet Show in der tijd. Mana Mana. We openen vandaag eens Lunchbox op woensdag 17 juni met deze vrolijkheid. En dankjewel ook aan Ludo Wijnen voor zijn kop koffie, zo pas in espresso. De muziek van Radio Ludo zit helemaal goed. Zo hoor je dit uur onder meer Daniel Gérard, ook Benny Nijman, zelfs de Tramps. En hier de fotografie van de nieuwe snaar. Na, na.

17 juni, deze dag staat als strijd tegen landdegradatie. De dag ook tegen woestijnvorming en droogte, ingesteld door de Verenigde Naties. Woestijnvorming bedreigt landbouw en voedselzekerheid wereldwijd. Klimaatverandering versnelt droogteproblemen in veel regio's. En duurzaam landbeheer is essentieel voor herstel. Maar ook bomen planten en bodemzorg zijn belangrijke oplossingen. Internationale samenwerking is daarvoor ook noodzakelijk. De Werelddag tegen woestijnvorming en droogte. Tegen landdegradatie. 17 juni.

0: jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loët Wintersverzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loët Wintersverzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.
1: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

Atlantis, en het werd ook op de zeezender Radio Atlantis in der tijd gebruikt als tune. Dat waren de Shadows, was 60s werk uit die eerste helft van de jaren 60. Lucy Loes herdenken wij vandaag, op 17 juni, een Oostense volkszangeres. En daar hebben we dadelijk meer over, het leven van Lucy Loes. Maar eerst de Tramps, Halt Back the Night.

0: Een stem die ons raakte. Een talent dat ons inspireerde. Vandaag staan we stil bij de sterfdatum van een icoon met blijvende impact.
1: We herdenken vandaag op 17 juni Lucie Loos. Het was een Belgische volkszangeres die in 2010 op 82-jarige leeftijd overleed. Lucie Loos was vooral bekend in Oostende en omstreken waar ze uitgroeide tot een icoon van het volkse lied. Lucie Loos zong vaak in het Oostends dialect en bracht liedjes die het leven aan de kust, de visserij en het dagelijkse leven van de gewone mensen bezongen. Haar bekendste liedje is Mien Zeekapiting, dat uitgroeide tot een klassieker van de Vlaamse volksmuziek. Met haar warme stem en authentieke uitstraling wist ze een breed publiek te raken. Lucie Loos wordt herinnerd als een van de belangrijkste vertolkers van het Vlaams en Oostends volkslied.

Ernest Evans was zijn echte naam. Chubby Checker zijn artiestennaam. Limbo Rock, en zo kennen we hem natuurlijk het allerbeste. Hè. Hij is 84 jaar en nog steeds actief trouwens deze dagen. Met Jim Reeves, daarvoor nog eens op Ludo. Stilaan naar 10:30. David Grant, Jackie Graham. Samen in het midden van de jaren 80.

We zijn allemaal blind, willen alles of niets. En gejaagd door de wind, komt er niemand tot iets.

Vorig jaar kwam Dionne Warwick in de zomertijd nog eens in het nieuws. Omwille van het feit dat haar huis werd bedreigd door de bosbranden op Hollywood. Want daar woont Dionne Warwick. Walk On By, dat is van heel erg lang geleden. Liedje uit 64 hier op Radio Luto. Zullen we straks eens de uitkalender erbij halen wat er te beleven valt in onze regio. Vanavond. En nu Sniffin' the Tears. Driver's Seat, een echte Roots 66 plaat.

1978 voor het eerst op plaats. Sniffin' the Tears, Driver's Seat. En 10 jaar later werd het nog eens gebruikt als commercial voor jeansbroeken van Lee en Levi's. Sniffin' the Tears, Driver's Seat. Met het Willemsfonds kan je op daguitstap naar Haspengouw. En dat nu vrijdag. Afspraak op de Begijnhofparking in Sint-Truiden, waar de bus op ons wacht voor een boeiende en lekkere tocht door Haspengouw. We starten met een bezoek aan Jo Herbots, kwaliteitsvol vlees uit Haspengouw. En een bezoek aan Droneport, met als extra een demo van zelfrijdende auto's. Smiddags een Italiaans pasta buffet in Droneport. Namiddagbezoek met gids aan het wijnkasteel van Genoes Selderen, gevolgd door een degustatie van lekkere kasteelwijnen. Inschrijven dat kan bij het Willemsfonds van Sint-Truiden via willemsfonds.be. De daguitstap naar Haspengouw, nu vrijdag, van 8 tot 19 uur met het Willemsfonds.

was in der tijd een Engelstalige versie van dit liedje, maar dit was het originele Franstalige Butterfly met Daniel Gérard. Een song uit 71, wat ook een tijdje geleden is, hè, vrienden. Dit is Radio Ludo. Come and get it. Neem het maar mee. Badfinger.

Blijft mooi. Ricardo Cocciante, Si ti amo insieme. Het is Italiaans werk op de radio. Het is bijna 11 uur. Straks na 11 nog meer lunchbox tot 12 hier op woensdag voormiddag. Het is 17 juni vandaag. De temperaturen gaan de hoogte in, vrienden. Dus voldoende drinken vandaag. En tot 11 uur nog Danny de Munk met Ze zei niet één keer dat ik hou van jou. Tot zo.

0: Wij brengen warmte en gezelligheid. Bouts Petroleumproducten. Kijk op boutsnv.be voor de formule die het beste bij jou past.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: Het Limburgs parket onderzoekt mogelijke financiële onregelmatigheden bij het Belgisch Kinderkankersteunfonds uit Sint-Truiden. Critici en ex-vrijwilligers klagen al langer over een gebrek aan transparantie en agressieve fondsenwerving bij de VZW. Ook de gelijkenis met de naam van de VZW Kinderkankerfonds ligt onder vuur, omdat die volgens hen voor verwarring zorgt. Oprichter Patrick Hubo kreeg eerder al een bestuurdersverbod opgelegd wegens fiscale problemen, maar ontkent alle beschuldigingen. Volgens het steunfonds zelf is er niets te verbergen en wil de organisatie net open en transparant werken. Nog voor de centrumvernieuwing van As volledig klaar is, duiken er al problemen op met losliggende en beschadigde klinkers in de Dorpstraat. Oppositieraadslid Jan Baate waarschuwt voor mogelijke hinderen en onveilige situaties, vooral voor fietsers. Volgens burgemeester Tom Seurs gaat het om een tijdelijke afwerkingsfase en worden de nodige correcties binnenkort al uitgevoerd. De werken aan het vernieuwde centrum moeten nog voor het bouwverlof afgerond zijn. Vandaag vrij zonnig en zomerse temperaturen. Het wordt 27 graden. Donderdag veel zon en maxima rond de 30 graden.
5: Ludo. Lunchbox. De weetjestrommel van Geert de Knut.

een sterke zang van Barry Manilow die nog steeds aan de ribben blijft plakken. Even now uit het einde van de 70s. Het is 4:15. Goedemorgen. Je leukste evergreens op Ludo tot 12 uur nog in Lunchbox. Met liedjes van Show Woody Woody, ook van Alain Delon. Zelfs Julianne Verding halen wij er eens bij. Straks in de krant een krantennieuwsje over een handtas in dinosaurusleder, die niet verkocht werd omwille van de lage prijs, maar die binnenkort terug aangeboden wordt. Dus voor de liefhebbers, er is nog kans. Dat is voor zo.

Wat bizar nieuws uit de krant. Een eerste handdas ooit gemaakt in zogenaamd dinosaurusleder heeft op een veiling geen koper gevonden. Het stuk wordt omschreven als een unieke combinatie van wetenschap en luxe mode. Toch bleef het hoogste bod steken op 150.000 euro. En dat bedrag lag ver onder de verwachtingen van de veilingmeesters. Volgens experts is het materiaal eerder een wetenschappelijk geïnspireerd kunstobject dan echt dinosaurusweefsel. De handtas trok wel veel aandacht van verzamelaars en curiosa-liefhebbers. Sommigen vonden het concept fascinerend, anderen vooral controversieel. De veilingsorganisatie spreekt van een teleurstellend resultaat, maar niet van een mislukking. Het item zal mogelijk opnieuw worden aangeboden op een toekomstige veiling. Het debat over wetenschap in luxe mode blijft daarmee volop actueel. Een handtas uit dinosaurusleder.

0: diertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Ik wil naar diertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co. geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co. vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co. vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga-Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

Duitsstalige zangeres Juliane Werling, die we nog kennen van Stimmen im Wind in der Tijd. Dit was een ander liedje, 3 jaren lang, van Juliane Werling. Terug in de tijd, vandaag, dag op dag, op 17 juni. En we keren terug naar 1972 met een nieuwsfeit. Zo dadelijk.

0: Wat gebeurde er op deze dag, jaren geleden? Grote momenten, kleine weetjes. Nieuws dat ooit de wereld verbaasde.
1: De tijd in vandaag op 17 juni naar 1972. Toen werden inbrekers betrapt op het Watergate-complex in Washington. Het gebouw huisvestte het Democratische Partijhoofdkwartier. De inbraak leek aanvankelijk klein, maar groeide uit tot een groot schandaal. Het onderzoek leidde uiteindelijk tot president Nixon. De zaak bracht misbruik van politieke macht aan het licht. Journalisten speelden een cruciale rol in de onthullingen. Het Watergate-schandaal veranderde de Amerikaanse politiek voorgoed. 17 juni 1972, begin van het Watergate-schandaal in de Verenigde Staten.

Ja, toch wel een rustmomentje hier in je voormiddag met Alain Delon, Como Cinema. Einde van de 70s ook een sterke plaat. En daarvoor uit de 60s, Percy Sledge, When a Man Loves a Woman. En dit is minder bekend, maar daarom niet minder gewaardeerd door Drew Berlick met You Belong to My Heart.

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht. Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

Harold Melvin in de Blue Notes deden dat al in 1972. En in 1989, 17 jaar later, werd het nog eens door Simply Red overgedaan. If You Don't Know Me By Now, hier op Ludo. Red Roses for a Blue Lady. Mooi toch? Nicht dat?

Red Roses for a Blue Lady. Dit was Nick Thaff, een liedje uit 1959 uit die naoorlogse jaren. De weetjestrommel straks met vandaag een weetje over de oorsprong van de croissant. Ook dat moeten we weten en we komen alles te weten zo.

0: Leuke weetjes, grappig en raar. Soms zo bizar dat je denkt, echt waar? Op de radio elke keer een verrassing. Uit de weetjestrommel natuurlijk.
1: Een smakelijk weetje in onze weetjestrommel vandaag. We hebben het over de oorsprong van de croissant. Want de croissant heeft zijn oorsprong in Oostenrijk en niet in Frankrijk. Hij werd oorspronkelijk kipfiddel genoemd. Het werd in de 17e eeuw bedacht om de overwinning op het Ottomaanse leger in de slag bij Wenen te vieren. De vorm van de croissant was geïnspireerd door de halve maan, het symbool van het Ottomaanse Rijk. Het werd later populair in Frankrijk, maar het werd gepromoot door de Oostenrijkse prinses Marie Antoinette. Uiteindelijk werd het een iconisch Franse lekkernij, hoewel het van Oostenrijkse oorsprong is, die croissant. Nee, nee, nee.

Italiaanse muzikant Angelo Branduardi, La Pulce d'Acqua, in 1977 tot zijn allergrootste hit van Branduardi in der tijd. Het is bijna 12 uur op Radio Ludo. Straks op de middag de meest smakelijke muziek die je je maar kan wensen. Laat de radio gewoon opstaan de hele dag door en om 5 uur is Koen hier. Morgenochtend om 9 uur terug Ludo Wijnen en om 10 uur ben ik er terug met Lunchbox. Laat er ons een mooie woensdag van maken, vrienden. Dan.

0: Bij Bouts aan de scheepvaartkaai in Hasselt is tanken nu nog makkelijker en sneller. Speciaal voor vrachtwagens is een nieuw tankstation geopend langs de Visserstraat, waar ook industriële gasolie Extra en AdBlue kan getankt worden.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: Club Xendo in Hechtel-Exel sluit definitief de deuren, amper 2 jaar na de heropening van de vroegere danstempel De Ark. De uitbaters wilden het Limburgse discotheekleven nieuw leven inblazen, maar de opkomst bleef te wisselvallig. Volgens de eigenaars is het uitgaansleven sterk veranderd door festivals, sociale media en andere vrije tijdsbestedingen. De club gaat niet failliet, maar de uitbaters hopen nog op een mogelijke overnemer. Een Moldavische inbreker van 49 heeft in de rechtbank in Hasselt zijn excuses aangeboden voor 2 inbraken in Lummen, waarbij ook kinderarmbandjes en spaarpotgeld werden gestolen. De man ging zelfs op zijn knieën en zei dat hij vergiffenis wilde, terwijl hij verklaarde dat hij naar België kwam om te werken maar geen job vond. Volgens het parket maakten 3 daders deel uit van de feiten, waarbij ze zich probeerden te verbergen door sokken over hun schoenen te dragen. Het Openbaar Ministerie vraagt celstraffen tot 40 maanden. Het vonnis valt op de 29e juni. Vandaag vrij zonnig en zomerse temperaturen. Het wordt 27 graden. Donderdag veel zon en maxima rond de 30 graden.

0: diertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: We gaan naar diertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co. geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co. vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co. vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga-Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

0: dank jij al bij Bouts? De Q8-kwaliteit vind je in Borgloon, Maaseik, Bree, Genk, Heusden, Zolder, Zonhoven en aan de scheepvaartkaai in Hasselt. Bouts, ook met bedrijfskaart. Bouts Petroleumproducten, loopt altijd gesmeerd.
1: Jouw leukste evergreens, wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+, in Midden-Limburg op 107.2 en in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Op het assiseproces over het carnavalsdrama in Strepie heeft de hoofdbeklaagde 27 jaar cel gekregen. Vorige week was hij al schuldig bevonden aan zevenvoudige doodslag. De man reed 4 jaar geleden met hoge snelheid in op een groep carnavalisten. Hij was dronken en filmde zichzelf tijdens het rijden. De voorzitter van het Hof van Assise noemde hem een gek achter het stuur. Zijn passagier was eerder ook al schuldig bevonden, omdat hij geen hulp verleende aan mensen in nood. Hij komt er vanaf met een voorwaardelijke gevangenisstraf van 2 jaar. Energieleveranciers proberen nog snel nieuwe klanten te verwelkomen met aanzienlijke kortingen. Minister van Consumentenzaken Beenders had de bedrijven net gevraagd om daarmee te stoppen. Maar zijn oproep lijkt een averechts effect te hebben. Vanaf 1 januari volgend jaar zullen dergelijke praktijken wettelijk niet meer mogelijk zijn. Wie van de kortingen wil genieten, krijgt vaak heel wat voorwaarden opgelegd. Zo moet je er onder meer mee akkoord gaan dat je zeker 1 jaar klant blijft. In Anderlecht heeft zich afgelopen nacht een explosie voorgedaan aan een woning. Niemand raakte gewond. De voordeur liep wel schade op. Mogelijk hebben onbekenden een brandbom gegooid naar het huis en is er een link met het drugsmilieu. De politie heeft een onderzoek geopend. Israël heeft het zuiden van Libanon opnieuw onder vuur genomen. Over slachtoffers is nog niets geweten. Het is onduidelijk wat de aanvallen betekenen voor het vredesakkoord tussen Iran en de VS. Dat wordt vrijdag ondertekend in Zwitserland. Het Britse televisiegezicht Jeremy Clarkson heeft prostaatkanker. Dat heeft hij zelf laten weten. De ziekte zou nog in een vroeg stadium zitten, maar wel agressief zijn. Jeremy Clarkson is onder meer bekend van het autoprogramma Top Gear op de BBC, dat hij presenteerde tot 2015. Hij is 66. Wout van Aert moet passen voor de Ronde van Frankrijk. Hij blijft sukkelen met een ontstoken elleboog. Vorige week moest hij ook al uit de Tour Auvergne-Rhône-Alpes stappen. Het zou geleidelijk zonniger moeten worden bij maxima rond 26 graden. Morgen krijgen we veel zon en tropische temperaturen. Het kan dan 31 graden worden.

0: Kleintiertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Kleintiertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

0: Laat maar vriezen. Bouts Petroleumproducten levert behagelijke warmte. Bouts 011 22 69 01.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: De stedelijke basisschool van Coersul krijgt een volledige nieuwbouw van ruim 12 miljoen euro. De huidige schoolgebouwen uit de jaren 50 zijn verouderd en maken plaats voor een moderne en energiezuinige campus. De kosten worden over 30 jaar gespreid, waarbij Vlaanderen het grootste deel van de investering draagt. De werken beginnen in 2028 en de nieuwe school moet ook ruimte bieden aan verenigingen en buurtactiviteiten. Op het circuit Zolderen is maandagochtend een Nederlandse motorrijder van 52 om het leven gekomen tijdens een vrije oefensessie. De man miste een bocht en botste zwaar tegen de bandenmuur. Het medisch team van het circuit was snel ter plaatse en probeerde het slachtoffer langdurig te reanimeren, maar zonder succes. Volgens circuit Zolder reed de motorrijder niet roekeloos en was de oefendag bedoeld om veilig te trainen. De politie kwam ter plaatse voor de nodige vaststellingen. Vandaag vrij zonnig en zomerse temperaturen. Het wordt 27 graden. Donderdag veel zon en maxima rond de 30 graden.

0: diertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Ik wil naar diertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co. geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co. vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co. vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Kuringen Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
4: Papa!
5: Oh, zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
6: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
5: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
6: Schat, dat is een goed gedacht.
7: Wopa Saving Energy riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044 of kijk op

0: brengen warmte en gezelligheid. Bouts Petroleumproducten. Kijk op boutsnv.be voor de formule die het beste bij jou past.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In Mortsel bij Antwerpen is een zware botsing gebeurd tussen twee trams. Het gaat om een kopstaartaanrijding. De lokale politie bevestigt dat er 9 gewonden zijn gevallen, onder wie de chauffeur van de aanrijdende tram. Twee mannelijke slachtoffers van 35 en 40 jaar zijn er ernstig aan toe. Er is ook zware hinder voor het plaatselijke tramverkeer. De bestuurder van 17 die vorige maand aan hoge snelheid en zonder rijbewijs een dodelijk ongeval veroorzaakte in Braschaat, had nooit eerder met een auto gereden. Dat is gebleken tijdens zijn eerste verhoor door de politie. Dat kon pas nu, omdat hij zelf nog in het ziekenhuis lag. Tijdens een familiefeest maakten 5 jongeren een joyride met fatale afloop. Een jongen van 16 kwam om het leven. De 4 andere inzittenden raakten zwaar gewond. Het blijft onduidelijk hoe de jongeren aan de autosleutel zijn geraakt. Volgens Karel de Caluwe, provincie-gouverneur van West-Vlaanderen, probeerden transmigranten de voorbije dagen opnieuw via de haven van Zeebrugge het kanaal over te steken naar Groot-Brittannië. Door de aanpak van de strijd tegen rubberbootjes proberen mensensmokkelaars nu weer volop vluchtelingen, vooral uit Soedan, in vrachtwagens te verstoppen. Volgens de gouverneur blijft het probleem maar verschuiven. Gisteren nog stelde de Europese Commissie een actieplan voor om de strijd tegen illegale immigranten over het kanaal te versterken. En in volle WK-koorts is intussen in Zwitserland geloot voor de voorrondes van de volgende Europa League. Anderlecht zal het in de tweede voorronde moeten opnemen tegen Hammarby uit Zweden. Eerst in Zweden, een weekje later thuis. Hammarby is de club die vorig jaar Charleroi uitschakelde, toen in de voorrondes van de Conference League. Op de meeste plaatsen is het droog en warm, tot 27 graden. Morgen ziet het er tropisch heet uit, met pieken tot 33 graden en 's avonds kans op gedonder.

0: Kleintiertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Ik wil naar diertjes kijken.
1: Goh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga-Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

0: bij Bouts aan de scheepvaartkaai in Hasselt is tanken nu nog makkelijker en sneller. Speciaal voor vrachtwagens is een nieuw tankstation geopend langs de Visserstraat, waar ook industriële gasolie Extra en AdBlue kan getankt worden.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: Club Xendo in Hechtel-Exel sluit definitief de deuren, amper 2 jaar na de heropening van de vroegere danstempel De Ark. De uitbaters wilden het Limburgse discotheekleven nieuw leven inblazen, maar de opkomst bleef te wisselvallig. Volgens de eigenaars is het uitgaansleven sterk veranderd door festivals, sociale media en andere vrije tijdsbestedingen. De club gaat niet failliet, maar de uitbaters hopen nog op een mogelijke overnemer. Een Moldavische inbreker van 49 heeft in de rechtbank in Hasselt zijn excuses aangeboden voor 2 inbraken in Lummen, waarbij ook kinderarmbandjes en spaarpotgeld werden gestolen. De man ging zelfs op zijn knieën en zei dat hij vergiffenis wilde, terwijl hij verklaarde dat hij naar België kwam om te werken maar geen job vond. Volgens het parket maakten 3 daders deel uit van de feiten, waarbij ze zich probeerden te verbergen door sokken over hun schoenen te dragen. Het Openbaar Ministerie vraagt celstraffen tot 40 maanden. Het vonnis valt op de 29e juni. Vandaag vrij zonnig en zomerse temperaturen. Het wordt 27 graden. Donderdag veel zon en maxima rond de 30 graden.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Ja, er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groenten, echt lekkere beenhouwerij en keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde echt thuis en je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
0: Dat is Alvo.
1: Ja, dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur, ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem, Hasselt Systeemweg 77.

0: last.
1: Oh, zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
2: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
1: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
3: Schat, dat is een goed gedacht.
4: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: In Mortsel bij Antwerpen is een zware botsing gebeurd tussen twee trams. Het gaat om een kopstaartaanrijding. De lokale politie bevestigt dat er 9 gewonden zijn gevallen, onder wie de chauffeur van de aanrijdende tram. Twee mannelijke slachtoffers van 35 en 40 jaar zijn er ernstig aan toe. Er is ook zware hinder voor het plaatselijke tramverkeer. De bestuurder van 17 die vorige maand aan hoge snelheid en zonder rijbewijs een dodelijk ongeval veroorzaakte in Brasschaat, had nooit eerder met een auto gereden. Dat is gebleken tijdens zijn eerste verhoor door de politie. Dat komt pas nu, omdat hij zelf nog in het ziekenhuis lag. Tijdens een familiefeest maakten 5 jongeren een joyride met fatale afloop. Een jongen van 16 kwam om het leven. De 4 andere inzittenden raakten zwaar gewond. Het blijft onduidelijk hoe de jongeren aan de auto sleutelden. Zijn geraakt. Volgens Karel de Caluwe, provincie-gouverneur van West-Vlaanderen, probeerden transmigranten de voorbije dagen opnieuw via de haven van Zeebrugge het kanaal over te steken naar Groot-Brittannië. Door de aanpak van de strijd tegen rubberbootjes proberen mensensmokkelaars nu weer volop vluchtelingen, vooral uit Soedan, in vrachtwagens te verstoppen. Volgens de gouverneur blijft het probleem maar verschuiven. Gisteren nog stelde de Europese Commissie een actieplan voor om de strijd tegen illegale immigranten over het kanaal te versterken. En in volle WK-koorts is intussen in Zwitserland gelood voor de voorrondes van de volgende Europa League. Anderlecht zal het in de tweede voorronde moeten opnemen tegen Hammarby uit Zweden. Eerst in Zweden, een weekje later thuis. Hammarby is de club die vorig jaar Charleroi uitschakelde, toen in de voorrondes van de Conference League. Op de meeste plaatsen is het droog en warm, tot 27 graden. Morgen ziet het er tropisch heet uit, met pieken tot 33 graden en 's avonds kans op gedonder.
1: Geniet van je dag, Ludo. Your attention, please.
2: Dit is Koen.

Ja, de zomer komt eraan en de zomerplaatjes die hoor je uiteraard hier bij Radio Ludo. Tuyo Ricci e Povri in deze Nina Nana. Straks nieuws uit de regio, maar eerst zeggen we goeienacht aan Roy Orbison.

jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loët Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loët Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

Dat was Bonnie Sinclair, al meer dan 50 jaar een vaste waarde in de Nederlandse muziekwereld. Ze werd destijds ontdekt door Peter Koelewijn. In de jaren 70 was ze zo'n beetje de frontvrouw van de glamrockgroep Bonnie en Unit Gloria. En haar statuut als icoon werd nogmaals bevestigd onlangs toen ze als gastartiest 3 avonden op rij optrad tijdens de Toppers in Concert. Dat in de Amsterdamse Arena. Dat was Bonnie Sinclair en Pierrot.

Je hoorde Jimmy Justice, die we natuurlijk kennen van die andere groothit Ain't It Funny. Dit was zijn versie van de gekende hit Spanish Harlem. En vanavond strijkt TV Limburg opnieuw neer in Diepenbeek voor de TVL Vertellingen. Verteller van dienst is dit jaar Mohsin Abbas. Toegang is gratis en als kers op de taart trakteert Brouwerij Martens daar met lekker seizoensbier. Je bent er welkom vanaf 7 uur vanavond op het Marktplein van Diepenbeek.

Ja, een disco classic van Viola Wiltz in I'm Gonna Get Along Without You Now. En nu naar muziek van Sacha Distel, een van de grote namen uit het Franse chanson. Hij brengt hier Oh, quelle nuit.

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

Ja, een mooie plaat van David Garrick in Dear Mrs. Appleby. En dan nog even naar die naam voor de nieuwe wandel- en fietsbrug aan de Blauwe Boulevard. Want een nieuwe brug verdient dus een nieuwe naam, liefst met karakter. Dus heb je een goed idee voor de nieuwe fiets- en wandelbrug, dan deel je dit voorstel best en draag je dus bij aan een nieuw herkenningspunt in Hasselt. Een naamvoorstel indienen kan tot 31 juli. Meer informatie via hasselt.be.

Nog even terug naar die geweldige jaren 70 met deze van de band Smokey en Don't Play Your Rock'n'Roll to Me. Zometeen is het weer tijd voor onze muzikaal feit van deze 17e juni, maar eerst nog deze van Junior Walker en How Sweet It Is.

That's awesome. Junior Walker in deze How Sweet It Is. Ik heb nog een paar muzikale feiten van deze 17 juni. Onder meer in 1973 neemt Dolly Parton het nummer I Will Always Love You op. Het is een afscheidslied voor haar mentor Porter Wagoner, met wie ze de samenwerking eindigde. En een jaar eerder was er Don McLean die een hit scoorde met Vincent. Zijn eerste Britse nummer 1 hit, een hommage aan Vincent van Gogh. Het liedje wordt trouwens nog dagelijks gespeeld in het Amsterdamse Van Gogh Museum. Starry

was muziek van Jay and the Americans in Come a Little Bit Closer. Dan bent u meteen paraat voor deel 2 hier van Hallo Limburg. Ik heb nog de Eurythmics and There Must Be an Angel.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Het KMI waarschuwt voor erg warm weer, met vanaf morgen tot zaterdag code geel in het hele land. Voor vrijdag zijn al pieken tot 35 graden mogelijk. De FOD Volksgezondheid activeert de waarschuwingsfase van het Nationaal Ozon- en Hitteplan. In Frankrijk is de hittegolf al een feit. Daar gaat het al richting een lokale 40 graden. Ook Spanje en het Verenigd Koninkrijk zien het kwik hoog oplopen. Bij ons zou het pas volgende week woensdag opnieuw wat afkoelen. In Noorwegen meldt het paleis dat kroonprinses Mette Marit een longtransplantatie heeft ondergaan en dat de ingreep goed verlopen is. De vrouw van kroonprins Haakon lijdt aan longfibrose, een chronische longziekte die zonder transplantatie vaak dodelijk is. De prinses moet nog enkele weken in het ziekenhuis in Oslo blijven. Mette Marit is 52 en is de moeder van Marius Huibi, die eerder deze week veroordeeld is voor verkrachting en huiselijk geweld. Bij een huiszoeking na een routinecontrole in het verkeer is de Brusselse politie op een recordbedrag cashgeld gestoten, bijna 700.000 euro. Na brusk rijgedrag in Sint-Agatha-Berchem was een man van 45 langs de kant gezet. Hij reed met verborgen ruimtes in de koffer en een verzameling gsm-toestellen. Toen ze zijn appartement doorzochten, vonden de agenten nog meer gsm's en een klein fortuin. De man was al bekend bij het gerecht. Hij en zijn partner, een vrouw van 44, zitten in voorhechtenis op verdenking van witwassen. De Baloise Belgium Tour is begonnen. De eerste van vijf ritten was er een met start en aankomst in Scherpenheuvel. Biniam Girmay haalde het in een massaspurt nipt voor Tim Merlier. De Eritreër is ook de eerste leider in de rittenkoers. Droog en tot 23 graden en vannacht minima tot 17 graden. Maar dat is maar een voorproefje van de komende dagen. Morgen tot 25 graden aan zee en tot 32 in het centrum. 'S Avonds is er al kans op een onweersbui. Vrijdag tot 35 graden in de Kempen.
1: Your attention, please.
2: Dit is Koen.

0: dat was muziek van Tom Jones en Delilah. Hier bij de start van deel 2 alweer van deze Hallo Limburg op deze woensdag 17 juni. Met straks nog een paar muzikale feiten van deze 17 juni. En verder een hele stapel aan fijne muziek. En zometeen is dat onder meer van Urbanus.
1: Hallo Limburg.

plaat die geschreven werd door het duo Barry en Robin Gibb van de Bee Gees in 67. Het leverde een mega hit op en dat was deze To Love Somebody. Plaat die trouwens meerdere malen gecoverd werd, onder

meer door Janis Joplin, Nina Simone, maar ook door Jimmy Somerville, je weet wel, de voormalig zanger van Bronski Beat. Hij maakte er destijds in 1990 een wat dansbare reggae-pop versie van, wat trouwens een gigantische Europese hit werd.

zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaning producten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

0: was Duran Eddy en Pepe. Straks gaan we het hebben over de slimste mens ter wereld. Ja, die Vlaamse versie wordt momenteel ook in Nederland uitgezonden en het blijkt een grote hit te worden.
1: Baby, it's really amazing what I go through without you. You know, sometimes I find myself counting the hours.

Ja, dat was een wat ongeduldige Barry White in deze Don't Make Me Wait Too Long. De Vlaamse versie van De Slimste Mens ter Wereld is vorige maandag sterk gestart op de Nederlandse televisie. De eerste aflevering op NPO, gepresenteerd door uiteraard Erik van Looy, lokte 482.000 kijkers. En volgens de Nederlandse media-expert Tine Nijkamp is dat uitzonderlijk voor deze zender. Dat soort scores haalt NPO bijna nooit, dat zegt ze op Instagram. De Belgische versie verschijnt voor het eerst bij onze Noorderburen op de buis. De Nederlandse publieke omroep zendt het meest recente seizoen uit. De Belgische quiz eindigde op plaats 14 in de lijst van de best bekeken programma's van die avond, ondanks toch wel stevige concurrentie van onder meer het wereldkampioenschap voetbal en de diverse nieuwsuitzendingen. Allah.

Ja, het dames trio dat vooral populair was met grote hits zoals deze Attention to Me van de Nolans. En na 10 jaar komt de zaak rond de miljoenenfraude met ontkleurde diesel binnenkort eindelijk voor de rechtbank. In totaal moeten 51 beklaagden zich verantwoorden, onder wie ex-mazoetkoning Francis Swanten en spilfiguren Mutlu en Murat S. Zij worden verdacht van het ontkleuren en doorverkopen van rode stookolie. Het zou gaan om tientallen miljoenen euro's aan brandstof, goed voor miljoenen euro's aan winst. En je kan dat mede beluisteren, want het Belang van Limburg heeft daar een crimi-podcast van gemaakt met journalist Philip Pergens en host Tom Verstappen. Je vindt die podcast via de website van het Belang van Limburg.

Dat was muziek van Ricardo Fogli. Europese lidstaten mogen die zogeheten flitsverklikkers, zoals Waze of Coyote, verbieden om informatie over verkeerscontroles te verspreiden. Dat heeft het Europese Hof van Justitie geoordeeld. Ja, Coyote is een app die onder andere waarschuwt voor dergelijke verkeers- en terreincontroles. Frankrijk wil dat verbieden en het bedrijf achter de app stapte daarop naar de rechter, maar die oordeelt nu dat Frankrijk of een ander EU-lidstaat Coyote effectief mag verbieden om dat soort informatie door te geven. Trouwens, hier in België vroeg verkeersinstituut Vias in 2024 al om zo'n verbod op het melden van verkeerscontroles. Maar voorlopig zijn deze apps in ons land nog altijd legaal.

0: Nou, we hebben dat gekend is in de versie door de Gombe Dance Band met een Seven Tears. Dit was de bewerking door Arne Jansen in Zeven Brieven. Zometeen weer onze muzikaal feit op deze 17e juni. Maar eerst gaan we mee met Mieke.
1: In

0: Dat was er Mieke en Kom met me mee. En ons muzikaal feit op deze 17 juni, daarvoor gaan we terug naar 1989, want dan komt dat nummer van Peter Koelewijn, Kom van dat dak af, alweer voor de vierde keer binnen in de Nederlandse top 40. Dit keer is dat een hip-hop uitvoering van MC Michael G en DJ Sven, die je nogal kent van de Holiday Rap. Uitvoering staat goed voor een 20ste plaats in die top 40. Eerdere versies dateren uit 81, toen goed voor nummer 14. In 1971 werd het een nummer 8 en natuurlijk in 1960 een nummer 1.
1: Hey! Hey!

Dat was een Trini Lopez en Perfidia. En alle grote namen zijn erbij op deze woensdagavond, want dit is The King Elvis. You saw

deze mooie plaat van Elvis zijn we er doorheen wat betreft deze Hallo Limburg. Morgen zijn we er weer, zelfde tijd, zelfde zender. En ik laat u met deze dubbele titel van The Darts in Daddy Cool, The Girl Can't Help It.

0: Hey, dankjewel bij Bouts. De Q8-kwaliteit vind je in Borgloon, Maaseik, Bree, Genk, Heusden, Zolder, Zonhoven en aan de scheepvaart K in Hasselt. Bouts, ook met bedrijfskaart. Bouts Petroleumproducten, loopt altijd gesmeerd.
1: Jouw leukste evergreens, wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+, in Midden-Limburg op 107.2 en in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Het KMI waarschuwt voor erg warm weer, met vanaf morgen tot zaterdag code geel in het hele land. Voor vrijdag zijn al pieken tot 35 graden mogelijk. De FOD Volksgezondheid activeert de waarschuwingsfase van het Nationaal Ozon- en Hitteplan. In Frankrijk is de hittegolf al een feit. Daar gaat het al richting een lokale 40 graden. Ook Spanje en het Verenigd Koninkrijk zien het kwik hoog oplopen. Bij ons zou het pas volgende week woensdag opnieuw wat afkoelen. In Noorwegen meldt het paleis dat kroonprinses Mette Marit een longtransplantatie heeft ondergaan en dat de ingreep goed verlopen is. De vrouw van kroonprins Haakon leidt aan longfibrose, een chronische longziekte die zonder transplantatie vaak dodelijk is. De prinses moet nog enkele weken in het ziekenhuis in Oslo blijven. Mette Marit is 52 en is de moeder van Marius Huiby, die eerder deze week veroordeeld is voor verkrachting en huiselijk geweld. Bij een huiszoeking na een routinecontrole in het verkeer is de Brusselse politie op een recordbedrag cashgeld gestoten, bijna 700.000 euro. Na brusk rijgedrag in Sint-Agatha-Berchem was een man van 45 langs de kant gezet. Hij reed met verborgen ruimtes in de koffer en een verzameling gsm-toestellen. Toen ze zijn appartement doorzochten, vonden de agenten nog meer gsm's en een klein fortuin. De man was al bekend bij het gerecht. Hij en zijn partner, een vrouw van 44, zitten in voorhechtenis op verdenking van witwassen. De Baloise Belgium Tour is begonnen. De eerste van vijf ritten was er een met start en aankomst in Scherpenheuvel. Biniam Girmay haalde het in een massaspurt nipt voor Tim Merlier. De Eritreër is ook de eerste leider in de rittenkoers. Droog en tot 23 graden en vannacht minima tot 17 graden. Maar dat is maar een voorproefje van de komende dagen. Morgen tot 25 graden aan zee en tot 32 in het centrum. 'S Avonds is er al kans op een onweersbui. Vrijdag tot 35 graden in de Kempen.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: In Sint-Truiden is een jongen van 13 overleden bij een verkeersongeval. Een auto schepte hem op zijn fiets toen hij een drukke weg overstak. Dat gebeurde aan een oversteekplaats. De weg was een tijd lang afgesloten voor het onderzoek. Het parket wil achterhalen wat er precies is gebeurd. Bestuurders van e-steps die in overtreding zijn, zijn heel vaak te jong. Ze rijden te snel of ze hebben een ongepaste rijstijl. Dat blijkt uit de grootschalige politieacties in ons land onlangs. De politie controleerde toen 3 dagen lang alle tweewielers, zoals fietsen, bromfietsen en dus ook de elektrische steps. 1 op 3 bleek niet in orde, bromfietsen rijden vaak te snel en fietsers en speedpedelecs rijden soms ook onverantwoord op de weg, zegt de politie. Het poetsbureau trekt naar het Hof van Cassatie. Van het arbeidshof krijgen tientallen poetshulpen toch hun looneisen toegekend. Ze waren naar de rechter gestapt omdat het poetsbureau volgens hen weigerde om de sectoraal afgesproken minimumlonen te betalen. Volgens het arbeidshof zal het hoger uurloon er niet voor zorgen dat ze de loonnorm voor poetshulpen overschrijden. De G7-top in Frankrijk met de 7 grote industrielanden is afgelopen. En het was een succes, zegt de Franse president Emmanuel Macron. Vooral nu er overeenkomst is om Oekraïne verder te steunen.
1: Tous nous avons dit, on va accroître notre soutien à l'Ukraine. Que tous nous avons dit, nous allons accroître la pression sur la Russie. Et que nous tous nous avons dit, nous devons tenir ce chemin.
0: De G7-landen willen ook minder afhankelijk worden van de import van kritieke grondstoffen uit onder meer China. Tadej Pogacar heeft de eerste etappe gewonnen in de Ronde van Zwitserland. Hij haalde het na een knappe solo van 70 kilometer voor Richard Caparas en Andrea Bagioli. En dat is meteen ook de eerste top 3 in het klassement. Onze landgenoot Ilan van Wilder staat 4e. Droog, maar ook warm. De minima gaan niet onder de 17 graden. Dat is de opmaat voor een tropische donderdag met temperaturen tot 31 graden. Vrijdag zelfs 34 graden. En ook in het weekend houdt het hoogzomerweer aan.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Het rode plein was verlaten. Voor mij liep Nathalie. Ze was mooi en heel timide. Nathalie. Het rode plein was heel mooi wit.

ik dacht bij mezelf. Nu gaan we naar het graf van Lenin en dan met haar naar café Pushkin. Mooi, wat is Moskou mooi. Het Rode Plein was verlaten, haar blonde haren in de wind. Wat was ze mooi, dat Russisch meisje.

was voorbij. Nee, niet meer naar het graf van Lenin. En ook niet meer naar Café Pushkin. Nee, nee, dat moest niet meer. Wat lijkt mijn leven nu zo leeg. Maar weet dat ik op een dag in Parijs hoop haar gids te mogen wezen, Nathalie.

my soul to the company store.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.